0: We make you move. Dit is Stop.
1: Let's get it started in here.

0: en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland zijn er verschillende verdachten opgepakt. In Luik kunnen de studenten morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
2: Iedereen gelukkig.
1: Enkel in de winkels van
3: Leonidas.
1: Voorwaarden op leonidas.com.

0: DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen aangehouden. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de leerlingen morgen weer naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er zijn verschillende relschoppers opgepakt. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. En in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Herman. Zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
1: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discoball.

0: www.schlagerfestival.be.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
5: Voor mij 2 grote met mayonaise.
4: Mm-hmm.
5: En dan ook nog 2...
4: Was dat alles meneer?
5: Geef mij ook nog 1...
4: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
5: Ja, en currysaus.
4: En dat is voor hier op te eten? Of?
5: Nee, het is voor...
6: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op Mercedes-Benz.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh. Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
4: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
3: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
4: Hallo.
3: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek.

0: is top. In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app. Top Headlines.
1: Goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. Het gerecht heeft een drugsbende opgerold die smokkelde via de luchthaven in Zaventem. Er zijn 17 mensen opgepakt. Dat bevestigt het parket van Halle-Vilvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via de luchthaven. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit de bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk VOCA die organiseert. Inge Klarenhout.
2: We zijn wel trots op de mix van bedrijven. Zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
1: VOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werd in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. In de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. In dezelfde groep won Spanje van Tsjechië met 3-1. Spanje blijft aan de leiding met het maximum van de punten. Onze Rode Duivels spelen morgenavond tegen Frankrijk. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we donderdag. Hier en daar wat mist vanochtend, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip. Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
2: Van plastic, metaal of drankkarton?
1: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
6: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
7: Xina.
6: Info in je winkel of op xina.be.

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, zei, ons nieuwe appartement is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Oh nee!
1: Oei, wat is er?
2: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
1: Oei?
2: Ja, wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Ah, dag juffrouw.
5: Hey.
4: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
5: Ja.
4: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
5: Oké.
4: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
5: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
4: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
5: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
4: Haha, jij bent een slimme.
6: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
7: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
9: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
10: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
11: Top!

0: Hallo, mijn moeder van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van moeder van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Moeder van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
1: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
2: Wat lief?
1: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
3: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
0: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette een zak slimmer.
4: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
5: Luister op Schaamteloos.

0: Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit zijn discobol. Met onder andere Willy Sommers, Christophe, de Romeo's, Yves Segers en Laura Lynn. Info en tickets via slagerfestival.be.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom je helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
1: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
3: 9 uur, dan is het deals met de topheadlines. Goedemorgen.
4: Een goedemorgen. Een Belgische wetenschapper wordt ervan verdacht dat hij onderzoeksresultaten vervalst heeft. Hij werkte in Nederland aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hij deed onderzoek naar gedrag op de werkvloer. Hij zou resultaten van bevragingen gemanipuleerd of zelfs gewoon verzonnen hebben. Verschillende van zijn publicaties zijn ingetrokken. De rector van de universiteit spreekt van de grootste zaak van wetenschapsfraude die ze ooit gezien heeft. De man was eerder al ontslagen aan de universiteit voor fraude met onkosten. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten. Ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Dilies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Dilies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met de vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
5: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
4: Want dan wil de Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. Bijna 200 bedrijven zetten vandaag hun deuren open voor Open Bedrijvendag. Het is al de 36e keer dat bedrijvennetwerk FOCA die organiseert. Inge Klaarhout.
6: We zijn wel trots op de mix van bedrijven, zowel grote industriereuzen, zoals technologiespelers, Barco, of de typische Vlaamse maakbedrijven, zoals Wienerberger. Maar we zijn natuurlijk ook trots op de publiekstrekkers, Skies, de luchtverkeerstoren, Brussels Airport Company, Coca-Cola en Eurostar.
4: FOCA mikt op 500.000 bezoekers. Vorig jaar kwamen er iets meer dan 400.000. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt na scholierenprotest. Hij had een voorbijgangster verwond. Zij wilde tussen beiden komen toen de dader een bushalte wilde vernielen. Hij spoot een ontvlambare spray in haar gezicht en ze liep daardoor brandwonden op. De jongen is aangehouden. In Frankrijk is al dagenlang hevig scholierenprotest aan de gang. En sport in de Nations League voetbal heeft Engeland met 0-7 gewonnen van Kroatië. Het is de zwaarste thuisnederlaag ooit voor het Kroatische nationale elftal. En schrijver Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Of hij de Nobelprijs ook echt wint, weten we donderdag. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
3: Onderweg is het een kwartier aanschuiven op de Brusselse binnenring. En dat tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen-Woluwelaan. En als je op, of beter onderweg bent, dan moet je ook rekening houden met laaghangende wolkjes. Ze noemen dat ook wel eens mist. Dus is er één gouden raad.
7: Ja, voorzichtig op de baan, hè.
3: Maar ja, het zal wel zijn, zeg.
0: Dit is Top.
3: Super zonnige zondag komt eraan en we gaan hem nog wat zonniger maken dankzij Sam Harper en Just a Little. Goedemorgen!

iets over negen op een zondagochtend, dan hoor je meestal de stem van Jonathan. Maar hij is op vakantie. Hij staat of ligt op dit moment nog in zijn bedje ergens in het verre Spanje. Het is hem van harte gegund natuurlijk. Dus daarom ga ik jou alvast wakker schudden deze morgen. En ik ben niet alleen, ook Junior Jack is erbij. En hij zou graag hebben dat je een move maakt. En dat zo vroeg op de ochtend al. Allee, Jack jongen, zo snel al. Allee, die stupid disco, goedemorgen.

0: dit in je oren terwijl de zon in je ogen schijnt. Allee, als de mist niet in de weg hangt natuurlijk, want dat is op sommige plaatsen nog wel het geval. Alesso en One Republic en In Your Eyes was dat. Al moet ik ook wel eerlijkheidshalve toegeven, niet iedereen kan genieten van de zon. Zoals er onder andere Bjorn in de topradio, BEF Bjorn uit Beringen, stuurt door. Goedemorgen toppers. Helaas zijn er nog mensen die moeten werken met een foto erbij, waarbij ik zie dat hij aan het werk is aan een of andere auto. Kan je dat niet buiten regelen? Kan je sommige auto's niet buiten rijden en daar een herstelling uitvoeren? Kan je toch nog op een of andere manier wat genieten van de zon? Als jij ook moet werken, en met of zonder zon, dan mag je het ook altijd laten weten en via de Top Radio BE-app. Kan je zelf aanmelden bij het clubje van de werkende mensen op de zondagochtend. Iemand die straks in ons land ook komt werken, is deze Maxime Lany. Hij kent hem natuurlijk van deze heerlijke track. Renaissance is dit van Maxime Lany. En straks kan je hem aan het werk zien op de Handelsbeurs in Antwerpen. Maar uiteraard komen die mannen niet alleen. Hij heeft ook een goede vriend van hem meegebracht, Maupie. En diezelfde Maupie, die komt eraan over een paar minuten met Just a Little Bit More. Eerst is tijd voor, hoe moeten we dat uitleggen? Een beetje spanning op de radio zo tijdens de ochtend.
1: 1, 2, 3.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
1: De Mischie Dutchess van Connections.
2: Oh, Thailand. Die olifanten in het wild spotten in Kuiburi.
3: Doe me, gemist.
4: Mis geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

ex-top tune of the week. Deze van Maupi. And just a little bit. Wat steekt de mensen wel uit op een zondagochtend? Ja, dat kan zijn dat je gewoon rustig nog in je bedje ligt en aan het wakker worden bent met een beetje koffie of een koffiekoekje of aan het aanschuiven bent bij de bakker. Dat kan. Al zijn er ook wel gewoon heel veel mensen aan het werk, zoals Marianne uit Wingeren. Op weg naar het werk. Gelukkig zit ik veel in de auto, zodat ik de zon zie, want ja, die is vandaag veelvuldig aanwezig. Ook Koen uit Huldenberg, die moet wel de hele dag werken in de brasserie De Bemde. In Neerijsen stuurt hij door. Maar dat gaat misschien ook wel een of ander moment zijn dat je buiten rondloopt. En mensen bedienen op het terras en dan zie je ook de zon. Thibaut uit Haarlembeke, dat is een man waar ik misschien jaloers op ben of misschien ook niet. Hier bij Top kan je binnenkijken via VTM Go, moet je maar eens doen. Dan kan je zien dat ik 3 schermen heb. 3 schermen waar dan een muisje van links naar rechts kan bewegen. In zijn geval kijkt hij naar 15 schermen tegelijk. Ik vind het nu al indrukwekkend eigenlijk. Benieuwd welke job je eigenlijk uitvoert, beste Thibaut. Thibaut uit Haarlembeke was dat. En Tom is volgens mij de man die het mooiste zicht heeft en ook het beste kan genieten eigenlijk van de zon. Nu moet ik zien wat ik zeg. Ik denk dat het een heel groot binnenschip is. In ieder geval, hij vaart rond met een, laten we zeggen, groot bootje. En hij heeft dan natuurlijk zicht op al die landschappen die passeren. Hij ziet dan natuurlijk de zon ook schijnen. Ik denk dat dat toch op dit moment het mooiste kantoortje is waar ik aan in zit. Tom, heel veel plezier. En dikke merci om dat door te sturen. Straks komt Stromae langs met Papa Outei. En dit zijn alvast de rustige beats van Harry Styles.

0: Ondertussen is er meer nieuws van onze man, luisteraar Thibaut uit Haarlembeke, die volgens de foto die hij heeft doorgestuurd naar 15 verschillende schermen zit te kijken. Ik heb een berichtje gekregen van hem. Het zijn er geen 15, het zijn er 22. Hij werkt in een controlezaal van een afvalverwerkingsbedrijf van de verbrandingsoven en vanaf daaruit moet hij het verbrandingsproces monitoren. En nu snap ik het ook wel een beetje, want op een van die 15 scherpjes die je kon zien op de foto van Thibaut, is er precies een soort van klein mini haardvuurtje te zien. Ik dacht dat dat was voor de gezelligheid, maar kijk, het heeft er dus absoluut niks mee te maken. Straks onderweg Miley trouwens en ook nog een track van David Guetta. Dat kunnen er veel zijn, ik weet het. Straks over een dikke 5 minuten ga je ontdekken welke het wordt.
1: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
2: Xina.
1: Xina, ja aan je dromen.
3: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
5: In het leven is het altijd een deadlines halen. En kids ophalen. En... zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden. En nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Als je als DJ een remix wil uitbrengen, ja, dan moet je normaal gezien heel lief gaan vragen aan de persoon die de originele track heeft gemaakt. Of dat mag natuurlijk, en dan een paar zaken afspreken. Junkie XL, dat is een Nederlander, die heet in het echt gewoon Tom Holkenborg. Die heeft in 2002 eens gebeld met de nabestaanden van Elvis. En hij was de eerste artiest die een remix mocht uitbrengen van een Elvis-nummer. Het heeft hem zelf niet zo superveel opgeleverd, toch niet qua centjes, want heel veel is naar de nabestaanden gegaan, maar wel veel naamsbekendheid natuurlijk.

0: luisteraar Rosa uit Assen vraagt via de topradio B-app of we kunnen zorgen voor een goede runbeat, want ze is op dit moment aan het joggen. Oh, kijk, straks komt I Run eraan van Haven. Puur toeval hoor, maar goed. We make you move.
1: Top! De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatsenmonteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Citeer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
10: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
9: En handen die vanzelf werk zien.
10: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
9: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
10: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
11: Start het najaar goed.
12: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
11: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
12: Kom je langs?
13: Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
14: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
15: Wat lief?
16: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
17: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
18: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel, als je bij bandencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
19: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
20: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

Elke maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ja, dan is het zover natuurlijk. Dan kan je luisteren naar Niet Zwanzen, maar Dansen met Koen en vooral onze DJ W. En DJ W bewijst hoe je soms vreemde en ook wel gewaagde combinaties kan maken. Zo heeft hij onlangs een mix de ether ingestuurd, waarin hij start met Calvin Harris en Spectrum en eindigt met Uptown Girl van Westlife. En die klonk zo.

0: soms mag het ook wel eens schaamteloos zijn. Volgens onze DJW. En dan krijg je plots Westlife en Uptown Girl. Heerlijke niets van ze, maar dansen mee. Straks in het volgende uur komt er een nieuwe.
1: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
0: Bijna 10 uur, tijd voor Niels met de Top Headlines.
2: Goedemorgen. In Brussel is een man zwaar gewond geraakt aan het metrostation Kruittuin. Het slachtoffer raakte met zijn been gekneld in een rolluik dat de toegang tot het metrostation afsluit. Een technisch team van de MIVB heeft hem bevrijd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In Brussel verlopen de begrotingsgesprekken moeizaam. De Brusselse regering heeft gisteren de hele dag bijeengezeten en ze zijn iets voor middernacht uiteengegaan zonder akkoord. Minister-president Boris Delies wil 120 miljoen besparen. Vandaag wordt er voortonderhandeld. Delies wordt morgen in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. En ook de federale begrotingsonderhandelingen gaan vandaag voort. Vanmiddag zit premier Bart De Wever opnieuw samen met zijn vicepremiers. Zij moeten op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt de besprekingen.
3: De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering en onder welke omstandigheden zullen die gesprekken nog verlopen de komende 10 dagen, dus richting die deadline van 13 oktober.
2: Dan wil De Wever zijn beleidsverklaring afleggen in het parlement. En in Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door het noodweer. Door de hevige regen van afgelopen nacht zijn in en rond Barcelona straten ondergelopen. Het treinverkeer is er ook stilgelegd. De Catalaanse regering roept iedereen op om binnen te blijven. Er zijn voorlopig wel nog geen slachtoffers gemeld. Eerder waren er iets zuidelijker rond de stad Albacete problemen door het noodweer. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
1: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
0: Dit uur de weekend onderweg ook nog Armin van Buuren. En het gaat ook nog gaan over beestjes. Schattige beestjes en minder schattige.

Hij is de nummer 19 van de wereld op dit moment. Lost Frequencies. En dat heeft alles te maken met de DJ Mag Top 100. Want binnenkort beginnen een paar DJ's weer wat zenuwachtig te worden. Want tegen het einde van het jaar, ja, dan komt er een nieuwe lijst natuurlijk. Armin van Buuren die heeft ooit 5 keer bovenaan gestaan. Vooral in 2007, 8, 9, 10 en 2012 is het hem gelukt. Op dit moment is het vooral Martin Garrix die bovenaan staat.

Luisteraar Tatjana uit Aardooi had de subtiele hint begrepen. Ik had gezegd dat het over beestjes ging gaan en ze heeft meteen ook al 3 van haar favoriete poezen doorgestuurd. 3 poezen die ze gered heeft. Staat erbij van de koude buitenwereld. En het zijn ook allemaal fotomodellen als ik zo kijk naar die foto's die je hebt doorgestuurd. Heerlijk om te zien. Ja, de reden dat ik dat zei natuurlijk heeft er alles mee te maken dat het vandaag Werelddierendag is. En toevallig of niet is het vandaag ook Wereldwandeldag. Dat is volgens mij een subtiele hint voor als je een hond hebt of een paar andere dieren waarmee je kan gaan wandelen, om dat dan vandaag zeker te doen. Maar ja, Werelddierendag, dat is ook de mug die bij jou in de slaapkamer rondvliegt, hè, ja. Die viert eigenlijk mee. Maar goed, misschien zijn er bij jou wel andere dieren. Ik heb het dan niet over honden, katten, muggen en vliegen en zo. Die hebben we niet nodig. Maar zo andere dieren die bij jou rondlopen, die niet zo standaard zijn. Als jij toevallig een dier hebt thuis dat niet zo standaard is, dan mag je altijd een fotootje of de naam van het dier, en vooral ook welk dier het is natuurlijk, even doorsturen via de app. En dan kun je daar straks misschien een klein statistiekje van bijhouden hier. Het is toch Werelddierendag, dus het is voor alle dieren, ook die dieren, die dus niet standaard altijd voorkomen.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.

0: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
1: Van plastic, metaal of drankkarton?
0: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Het Slagerfestival, de Disco Fever editie. Op 20, 21 en 27 maart gaat de Trixo Arena Hasselt helemaal uit.

0: Info en tickets via slagerfestival.be.
1: Woehoe, mijn energierekening.
2: Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.

Vandaag is het Werelddierendag. Extra reden om de dieren daar bij jou het extra te verwennen. En om ze misschien wel een knuffel te geven, alhoewel sommige exemplaren die ik heb zien passeren via de Topradio BE-app, die zijn toch wat te moeilijk te knuffelen eigenlijk. Ik heb een paar reptielen zien passeren, ook nog een spin met lange haren op de poten. Leuk om te zien. Maar bijvoorbeeld ook bij Mano lopen er Indische loopeenden rond en ook nog twee katten en ook nog vijf legkippen. En wat heb ik nog allemaal gezien? Lieselot bijvoorbeeld, die vindt het dan weer net jammer dat het vandaag Werelddierendag is, omdat ze eigenlijk al een paar dagen op zoek is naar een kater daar in Tielt bij haar, die verloren gelopen is. Het is een kater zonder staart als je daar toevallig hem ziet. Mag je het altijd laten weten, hè? Via de Topradio BE-app of via Lieselot natuurlijk. En dan is er nog iemand die gewoon van Werelddierendag het moment maakt om meteen te scoren bij het vrouwke. Het is een bericht van Kevin. Kevin uit Kortemark, hij stuurt door. Ik heb thuis een teddybeertje rondlopen. En dat teddybeertje, dat is zijn vrouw. Oh, Kevin kan niks meer fouten, hè, de volgende week.

0: Calvin Harris en Outside. En ja, Outside, dat is de place to be, als dat kan natuurlijk, als je niet moet werken natuurlijk. Want het wordt vandaag een super zonnige zondag, 23 graden. En morgen, overmorgen gaat dat ongeveer hetzelfde zijn. Dus daar moet je op een of andere manier van genieten. En neem ons vooral ook mee. Mag je ook altijd laten weten, hè, via de Top Radio BE. Op straks onderweg Jonas Blue trouwens met Edge of Desire. En daarna is weer tijd voor weinig gezwans en veel gedans.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Hoe komt dat?
1: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
3: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
6: Het is sale bij Transavia, dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

Heerlijk weer waar je op een of andere manier toch van moet genieten. En misschien lukt dat deze avond wel. Kan je samen gezellig naar de sterren gaan kijken. En heb je met een klein beetje geluk ook nog een klein maantje dat er ergens schijnt. En kan je doen wat Toploader nu gaat zingen. Dancing in the Moonlight. Of je

0: En op de hele zondag krijg je elk uur een van de beste mixen van de afgelopen week. Van iets van Zema Dans dat je elke middag tussen 11 en 1 kan beluisteren. Met DJ W natuurlijk en onze Koen. En af en toe wordt er wel eens gezwanst. En dat maakt het net zo leuk natuurlijk. En straks trouwens iets wat 60% van de mensen doen. En volgens mij misschien nog wel iets meer. Over wat ik het heb, wel straks ga je het ontdekken na Thomas Gray en Rumors.
1: Schatje, wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
5: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
6: Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
7: Nee, nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijzen, ready?
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Geen zittend gat, wel goesting?
10: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
11: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
10: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
11: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
12: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
13: Start het najaar goed.
14: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
13: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
14: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
12: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
15: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
16: Wat lief?
15: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
17: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
18: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
19: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
20: Check santos.be/schoenen voor meer info.
19: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
21: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
22: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

roddelaar van dienst, Thomas Gray en Rumours. Maar hij is niet alleen, want 60% van al hetgene wat wij zeggen, blijkt het onderzoek, gaat over anderen. Ik dacht eigenlijk stiekem dat het nog iets meer was, maar goed, dan is het ook logisch dat daar af en toe wel eens roddels tussen zitten. Als ik dus nu vertel dat Fats & Small eraan komt, dan is dat geen roddel. Als ik zeg dat het niet hun allerbeste nummer is, dan is dat ook geen roddel. Want we kennen natuurlijk allemaal Turnaround, die heeft het in de hitlijsten beter gedaan. Maar deze heeft ook heel goed gescoord. Dus dit is Feel Good van Fats & Small. Ik heb niet geroddeld, wel over iemand anders gepraat.

Ah, ik hoop uit de grond van mijn hart dat het bij jou ook een beetje zo'n zondagochtend is waarbij je wat rondstrompelt bij jou thuis. En dat heeft er dan alles mee te maken dat het gisteren ja, toch wel een beetje laat was en het ook heel gezellig was en er heel veel goede herinneringen zijn. En dan mag het wel eens wat rustiger aangaan. Alhoewel, als dan plots Joel Corey en Tom Grennan langskomen, ja, dan heb je tijd voor koffie, denk ik, met die mannen.

0: zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: De Maitre Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
3: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
4: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
3: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
4: Oh, met praline, die gouden.
3: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
2: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
6: Voor mij twee grote met mayonaise.
5: Mm-hmm.
6: En dan ook nog twee...
5: Wat is dat alles meneer?
6: Geef mij ook nog één...
5: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
6: Ja, en currysaus.
5: En dat is voor hier op te eten? Of?
6: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
7: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
8: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
9: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
10: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
11: Dit is Top! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app.
12: En nu ook in heel Vlaanderen te horen. Niels met de Top Headlines. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau iFox. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn de resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook veel minder vaak een fietshelm. Een nieuw record voor het natuurhulpcentrum van Oudsbergen in Limburg. Daar hebben ze dit jaar al meer dan 12.000 zieke of gewonde dieren opgevangen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Frederik Toele van het natuurhulpcentrum.
14: Enerzijds zijn we sinds vorig jaar nog het enige opvangcentrum voor wilde dieren in Limburg, dus dat voelen we wel. Anderzijds zien we dat jaar na jaar meer en meer mensen bereid zijn om hulp te zoeken voor zieke dieren. En we hebben deze zomer wel een aantal zware hittegolven gehad. En heel veel vogels die vlak onder de daken broeden door die hitte zijn die bij wijze van spreken beginnen bakken. Dus die jonge vogels die zijn uit de nesten gesprongen om aan die hitte te ontsnappen.
13: Het is vandaag trouwens Werelddierendag. Chaos bij de start van de grote prijs Formule 1 in Maleisië, want die is 2 keer uitgesteld. Eerst omdat er door stortregen te veel water op het circuit stond. 3 kwartier later kwam er dan toch groen licht. Maar toen de Formule 1-wagens naar de start reden, viel de ene na de andere stil. Blijkbaar is de software in de auto's niet bestand tegen traag rijden in de regen. Het is de eerste keer sinds de nieuwe regels rond hybride motoren dat er in de regen gereden wordt. Intussen is de start met meer dan 1,5 uur vertraging gegeven. We krijgen opnieuw een vrij zonnige dag. De temperatuur kan oplopen tot 23 graden. Ook morgen en dinsdag mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvallig en frisser.
11: Dit is Top. Kurt Vermeijeren.
12: Ah, we krijgen een zonnige dag. Dat wil zeggen dat er ook zonnige tracks mogen passeren. Van Fifth Harmony bijvoorbeeld. Koens, Robin Schulz en nu al Kygo. Take Me Back. Goedemorgen.
11: Top.

0: Chicago en Take Me Back. Vooral terug naar allemaal heel goede herinneringen natuurlijk. Herinneringen waarbij het misschien al wat laat werd op de avond en waarbij je misschien totaal geen zin had om naar huis te gaan omdat het zo gezellig was. Wel, dan zit je eigenlijk in het kamp van Koenks met Never Going Home. Die komt er straks aan. Het zou ook kunnen dat je ondertussen al van kamp veranderd bent en dat je eigenlijk het liefst van al gewoon thuis bent. Pyjama aan en genieten van vooral de rust en de kalmte. Ja, dan zit je in het kamp van Fifth Harmony. Dit is Work From Home.
1: I ain't worried about nothing, I ain't wearing a nada. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours, I'ma make it harder. I'm sending pic after picture, I'ma get you fired. I know you.

Dance Till the Morning, het mag zelfs nog iets later zijn. Never Going Home, Koenks. Nog bericht gezien via de topradio BF van Michael uit Oostende. Hij gaat voor Kamp Koen. Rusten kan je nog genoeg doen. Als je met pensioen bent, stuurt hij door. Elke dag zoveel mogelijk genieten. En wel, kijk, toevallig nu je het hebt over Koen. Straks om 5 uur is er de Global Dance Chart met Koen. Tussen 5 en 7 kan je dan naar luisteren. En dan vanaf 7 uur is er de Dance Top 1000 Shuffle met Christophe. En dan om 1 uur ben ik er normaal gezien. Maar ik ben hier nu al. Dus straks om 1 uur is er iemand anders. Maar ja, wie, dat ga je pas ontdekken om 1 uur. Ik kan wel verklappen dat een heleboel mensen er heel, heel blij mee gaan zijn. Klein tipje van de sluier.

0: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
2: We hebben iets te vieren. Wereldchocoladedag.
3: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
2: Zeker. En daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
3: Oh, met praline, die gouden.
2: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
1: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
4: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Het is zondag en de zon schijnt. Daar moet je vol een bak van genieten natuurlijk. En trouwens, als ik het heb over volle bak, dan weet je vast ook al wel dat je daar ook geld mee kan verdienen. Met het woordje volle bak, vooral van maandag tot en met donderdag bij Bram en Thibaut. Kan je meespelen met de volle bak? Op dit moment kan je daar 200 euro tankbudget mee winnen. Meer info trouwens op onze website topradio.be. En er zijn hier nog meer zaken die vol zijn. Ja, de glazen zijn hier altijd vol eigenlijk. Maar vooral ook op vrijdag is er volle gas vrijdag. Een heerlijke mix is dat om het weekend al in te zetten op de vrijdagochtend. Als je die toevallig gemist hebt, geen probleem. Via diezelfde website topradio.be of in de Topradio BE-app kan je een aantal volle gas vrijdagen beter herbeleven. En trouwens, die volle bak, daar kan je ook de tussenstand vinden van wat op dat moment de prijs is. En nu we toch al bezig zijn over vol en zo van die toestanden, ik heb hier ook een volle playlist. Onder andere Fiyoko mag je nog verwachten voor 12 uur. Jennifer Lopez komt er ook nog aan. Moby passeert ook nog, het is beloofd. En nu, op en top, een zomers nummer. Mag ook wel met die temperatuur daarbuiten. Dit is Manuals en Brian V. Where do I go?

0: Moby en Lift Me Up. Straks komt Jennifer Lopez langs en ze heeft iemand nodig. Een soort security boy of girl, denk ik, om haar te redden deze nacht. Ja, straks wordt het duidelijk. Na een aanschuiving, of beter, na een aanschuiving. Na een file, dat is beter. Op de E403 richting Brugge tussen Lichtervelde en Torhout. Daar moet je er 10 minuten bij tellen op dit moment. E403 richting Brugge, dus 10 minuten extra tussen Lichtervelde en Torhout. En op de E314 ook al 10 minuten extra tussen Holsbeek en Aarschot.
1: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
3: Wij dragen E5. Elke dag, voor elk moment. En in elke stijl. Nu met 50% korting op de tweede broek. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, ons huis is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Zeg schat,
5: ja?
6: Die badkamer, daar is het lek geweest.
5: Oei!
6: Dat is een zwembad. Wat nu?
5: Oh, ik bel direct de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
8: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
7: Ja. Kom een keer kijken.
8: Amai. Oh, merci.
9: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

Nee, dat gaat niet gebeuren. Het gaat deze nacht niet in orde zijn. Ik heb het over de onderhandelingen, de federale onderhandelaars die komen terug samen vanaf 1:30. Ik heb het dan over onze ministers die gaan beslissen over ons geld. Ze zoeken 10 miljard euro, dat er in Vlaanderen ook al veel bespaard is. En naar het schijnt gaat het er straks kletteren. Ja, het is te zeggen, de moeilijke onderwerpen gaan blijkbaar straks passeren. En dat moet dan blijkbaar de zondag, namiddag en avond en waarschijnlijk ook nacht enzovoort onderhandeld worden. In plaats van dan gewoon rustig even naar huis te gaan en een pizzatje te bestellen, al zullen ze dat laatste waarschijnlijk ook wel doen. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat daar ergens toch een radio te vinden is. Ik heb dat eigenlijk over de onderhandelingen vorige week van Vlaanderen ook al gezegd, maar je weet nooit dat het helpt. Ja, gewoon zo is een paar minuten muziek, ik zeg maar iets, een niet zwanse maar dansen mix van of onze DJ bijvoorbeeld, kan straks ook ervoor zorgen dat dat veel vlotter gaat met al die besparingen en misschien een paar geschrapt worden, je weet het nooit natuurlijk. Hè. Of ik zeg maar iets, Omboss en Move Your Body, dat ze er allemaal een keertje beginnen gaan te dansen. Of misschien dit wel. I want to live today. Zo'n Fioc ook. En dan Bart de Wever. Die echt helemaal loco gaat. Oké, sorry, ik heb misschien te veel fantasie, sorry.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Schatje, wat doe jij op die ladder?
3: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
4: Dan doe je beter beroep op bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Zeg Sjokke, zeg jij nu al terug met je camionet?
10: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes en RD.
11: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
12: Het is weekend van de klant bij Waasland Shopping.
13: Wat lief?
12: Weekend van de klant bij Waasland Shopping op 3 en 4 oktober.
14: Laat je verrassen door onze fashion show op zaterdag of omverblazen door onze windturbine vol prijzen op koopzondag. Waasland Shopping, dat is plezier winkelen.
15: Santos heeft een te gekke actie.
16: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
17: Check santos.be/schoenen voor meer info.
18: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
19: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?

doen, Jogel, niet doen. Hoef je niet per se te doen, want hier is het weer perfect. Vandaag, morgen, overmorgen, woensdag dan gaat het net iets minder worden. Maar kijk, tot dan kan je er volop van genieten natuurlijk. En in de zuidelijke landen, daar hebben ze te maken met overstromingen en zo. Dus dat is net minder goed nieuws natuurlijk. Tijd voor nog eens een niet zwansen, maar dansen mix. DJ W zorgt daarvoor elke maandag tot en met donderdag, samen met Koen, tussen 11 en 1. Maar tijdens het weekend passeren ze nog eens. Zoals deze. En nog een paar andere.

Hij speelde in het putteke van de zomer. Ja, 31 juli, dat is toch wel echt midden in de zomer. Hè. Speelde nog een setje onder het Atomium. En die bollen van het Atomium die zijn er nog altijd van aan het herstellen eigenlijk. Tiësto. Als je zo wat ja, rondsurft of je haalt zo wat clichés boven, ik weet het, dan wordt er wel vaak gezegd dat West-Vlamingen, ja, dat het eigenlijk hele harde werkers zijn. Van Oost-Vlamingen wordt dat ook voor een deel wel gezegd. Antwerpenaren, die durven al eens een dikke nek hebben en zelfzeker zijn. En Limburgers, die zijn heel trots op hun streek en joviaal. Dat zijn zo'n paar zaken die rondgaan. Maar wat weten we eigenlijk over meisjes uit Californië? En wel, kijk, Katy Perry en Snoop Dogg, die gaan het nu vertellen.

0: mevrouw de makelaar. Kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
1: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
2: Immoscoop, man!
1: Een zeer serieuze partij.
0: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
2: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
1: Ja, dat zijn een cape.
0: Ah, een cape?
2: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
5: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
6: Net 12 uur gepasseerd, dus is Niels weer van de partij met de topheadlines.
7: Een goedemorgen. Over een half uur komen de federale topministers opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt meteen een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latreij.
8: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
7: Deadline is 13 oktober, dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. De helft van de Belgische fietsers voelt zich onveilig in het verkeer. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau IFOX. 2 op de 3 fietsers geven aan dat ze het afgelopen jaar al een gevaarlijke situatie hebben meegemaakt. In Nederland zijn die resultaten opvallend beter. Daar voelt maar 1 op de 5 fietsers zich onveilig in het verkeer. Ze dragen daar ook minder vaak een fietshelm. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
9: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
7: Amerikaans president Trump heeft het telefoonnummer van een senator gedeeld op zijn platform Truth Social. Het gaat om de Republikeinse senator Tom Cotton, een partijgenoot van Trump dus. De senator ligt dwars over een voorstel om in de VS permanent over te schakelen op de zomertijd. Trump roept de mensen op om hem massaal te bellen en hem ervan te overtuigen het voorstel te steunen. En op het Europees kampioenschap wielrennen rijden de mannen vanmiddag hun wegrit. Remco Evenepoel start als topfavoriet. De Sloveen Tadej Pogacar is er niet bij, maar Evenepoel zal toch rekening moeten houden met andere concurrenten, zegt wielerjournalist Stijn Vlamink.
10: Met een Ciccone, een Ayuso, een Primoz Roglic zijn er toch nog wel wat kapers op de kust. Evenepoel die zal er toch nog voor moeten strijden op een parcours dat hem in principe echt wel moet liggen. Dus als Evenepoel echt zijn niveau haalt, dan is de kans toch wel groot dat hij vandaag Europees kampioen wordt.
7: De wedstrijd start over een half uur. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
6: Ik hoorde net in de top headlines bij Niels dat er blijkbaar een telefoonnummer van een of andere senator vrijgegeven is in Amerika, omdat Trump het niet eens is met de zomer en de wintertijd. Zouden ze hier ook een paar telefoonnummers kunnen vrijgeven? Misschien heeft iemand toevallig wel wat geld op overschot of zo, kunnen we dat geven en dan zijn een paar nachtelijke onderhandelingen opgelost. Ah, het is maar een ideetje natuurlijk. Hè. Probeer echt te helpen. Wat ik ook gevonden heb trouwens, is geen zak geld, maar wel een file op de E314 richting Leumen. Daar moet je een kwartier aanschuiven tussen Holsbeek en Aarschot.
5: Dit is Top!
6: En vooral heel veel goede hits heb ik ook gevonden, zoals Shakira bijvoorbeeld, Martin Garrix komt langs, Otto Noos trouwens ook en Henri PFR mag beginnen met Sola. Goedemiddag!

elke vrijdag. En elke zaterdag van 1 tot 4, dan hoor je de meest gedraaide tracks hier bij Top passeren tijdens de Top Hit 40. En die Henri BFR van daarnet met Sola, die staat trouwens op plaats 18 in de lijst. Als je de lijst een keer wilt checken, dat kan. Topradio.be is een mogelijkheid. De Topradio B-app is trouwens ook een mogelijkheid. En stel dat we in 2012 al zo'n Top Hit 40 zouden georganiseerd hebben, ja, dan was het heel duidelijk dat Million Voices van Otto Noos weken, wat zeg ik, maanden opeen zou staan. Blijft ook maanden in je hoofd zitten, maar goed. Toch zeker al één dag.

Ben je iemand die houdt van verrassingen? Ja, ook daar zijn een paar kampen in natuurlijk. Sommige mensen vinden het geweldig om een verrassing te krijgen of mee te maken. Anderen vinden dat enorm vervelend. En willen graag weten wat er allemaal aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Wat die verrassingen betreft, in muziekland gebeurt het af en toe wel eens dat een artiest ergens opduikt. Ed Sheeran heeft daar een tijd geleden zijn handelsmerk van gemaakt. Ja, nu is die jongen druk bezig natuurlijk met, met heel veel concertreeksen uit te voeren. Maar die dook soms op in een of andere bibliotheek, in een of andere straat, in een of andere winkel of een restaurant waar hij dan het beste van zichzelf gaf. Wel, afgelopen weekend is bijvoorbeeld Armin van Buuren ook opgedoken in Leiden. Al zat hij wel wat verstopt, hij was daar een orgel aan het bespelen in Leiden in Nederland. En ook gisteren kon je, als je dat wou, vanuit je luie zetel gewoon het concert van Shakira volgen in Madrid. En op een gegeven moment is er ook uit het niks Dua Lipa verschenen. En hebben ze daar een paar nummers gezongen. Dua trouwens in een heel mooi zwart kleed. En Shakira in een soort rood-rozig glinsterend pakje dat ze aan heeft. Kleedje dat ze aan heeft. Ze is ook een paar keren van act gewisseld. En trouwens vooral ook van kledij gewisseld natuurlijk, zoals ze van haar gewoon zijn. Maar wat die verrassingen betreft, want daar ging het eigenlijk over. Straks na 1 uur is er hier ook een verrassing. Je hebt misschien al gemerkt, ik ben hier nu al. Normaal gezien hoor je Jonathan, maar die jongen is op vakantie. Volgende week trouwens ook. En straks, tussen 1 en 4, moet er hier een gat opgevuld worden. Iemand gaat tussen 1 en 4 presenteren hier bij Top. Maar wie dat gaat zijn, ah, dat ga je ontdekken om 1 uur. Maar zoals ik dat straks al zei, je gaat daar echt blij van worden.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
2: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
3: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
4: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
5: NMBS! Yes!
6: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
0: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
7: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.

Is het vandaag een lazy of een crazy Sunday? Dat moeten we nog ergens uitzoeken voor 1 uur, 2 tracks die ik jou ga voorstellen. Maar dat is voor straks. Eerst ook nog meegeven dat het vandaag nog altijd Werelddierendag is. En een zangeres die al of niet per ongeluk een dier in de picture heeft gezet, is Zara Larsson. Want we weten allemaal nog dat ze per ongeluk op Pukkelpop een, hoe moet je dat zeggen, opgetild werd door haar zangeressen. En op een gegeven moment leek het dan alsof zij een soort van dolfijncoreografie deed. En ineens begon iemand in het publiek en daarna nog iemand en nog iemand dat na te doen. En ja, en de rest is geschiedenis eigenlijk, hè. Hilarische beelden zijn het van iedereen die een dolfijntje nadoet. Kan je misschien ook doen op deze van Zara.

0: DJW in de mix. Niet zoals maar dansen kan je elke maandag tot en met donderdag beluisteren. Tussen 11 en 1 hier samen met DJW en Koen natuurlijk. Straks naar Prosper & Clooney en Free Your Mind. Ga ik eens uitzoeken of het voor jou een crazy of een lazy Sunday is. Na dit.
1: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
2: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
4: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
5: Iedereen gelukkig.
4: Enkel in de winkels van
6: Leonidas.
4: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Prosper en Clooney en Free Your Mind.
1: Dit is Top.
0: Is het vandaag een crazy of een lazy Sunday? Dat hangt er natuurlijk ook wel vanaf wat jij allemaal aan het uitsteken bent op dit moment. Misschien ga je wel zotte dingen doen, ik zeg maar iets. Een of andere parachutesprongwagen of zo. Daar is het wel het ideale weer voor, volgens mij. Open lucht en de zon schijnt volop, dus dat kan volgens mij perfect lukken. Maar het kan ook zijn dat je net iets minder avontuurlijk aangelegd bent en er gewoon een gewone, rustige zondag van maakt. Dat kan. Maar ik ben eigenlijk meer op zoek naar welke track je graag zou willen horen. Als je gaat voor lazy, dan wil dat ook zeggen dat je over een dikke tiental minuten ook echt een track gaat horen waarin echt een enorme luierik zit.

meer hoef ik daar niet over te vertellen natuurlijk. Als je daarvoor stemt, ja, dan moet je Lazy doorsturen als bericht. Nu via de Topradio B. Maar het kan ook gaan voor Crazy en dan wordt het vooral epic.

Want dan krijg je deze Sandro Cavazza en Epic straks in je oor gestopt. Maar jij moet wel nu stemmen via de topradio BE. Wat gaat het worden? Ga je voor Lazy? Ja, dan wordt het dus ook Lazy van Express 2. Of ga je toch voor Epic van Sandro Cavazza? Dan moet je nu Crazy doorsturen.

0: Oh ja, de 5, 6 en de 7 en zo. Die vergeten ze dan weer. Mason en Perfect. We zitten hier volop in Lazy of Crazy. En ik kan al vertellen dat het niet zo spannend is. Misschien kan jij er wat verandering in brengen. Dit is in ieder geval Lazy, dat is duidelijk natuurlijk. Dat heb je hem ook horen zingen. Express 2 en Lazy, als je die track straks wil horen, over een kleine drietal minuutjes gaat het zijn, dan moet je Lazy doorsturen. Maar dat kan ook gaan voor dit. En dan moet je dus Crazy doorsturen. Lazy of Crazy is nog welkom via de Top Radio B-app. En wie weet wordt het misschien toch nog spannend de volgende paar minuten. Al vrees ik ervoor.
1: Wat doe jij op die ladder?
2: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
3: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren. Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
4: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
5: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie de slordigheid van je vent beu. Het is maar eens een camionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toe verstaan ik het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je camionette een zak slimmer.
6: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
5: Modu van. Wie er maakt je dressing? Je camionette een zak slimmer.
7: Ben jij meer trekpaard dan zetelpaard?
8: Slagerij Maartens zoekt mensen met goesting.
7: En handen die vanzelf werk zien.
8: Voor verkoop en atelier in Zijzelen en Brugge.
7: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
8: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
9: Start het najaar goed.
10: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
9: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
10: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
11: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilt werken. En bezoek nog volk. De vallenhersteller poederwaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
12: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober. En krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
13: Check santos.be/schoenen voor meer info.
12: Santos.
14: Voor al je bouwbeslag en gereedschap.

If You Wanna Dance, ja, dat kan met dit. Ja, dat is de rustige versie, Lazy of dit. Ja, en dat is dan de crazy versie. Wat zie ik er allemaal binnenkomen? Ik heb Jonas gezien, ik heb Tom gezien, ik heb Vicky gezien. Wie heb ik nog allemaal gezien? Elvira, Arnoud, Bor, Michael was er ook bij. Pauline, Bart, Stien, Yves. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ze hebben allemaal gestemd via de Topradio BE-app voor Lazy of Crazy. En ik kan al vertellen, het was even spannend als een broek aantrekken die 3 maten te groot is. Want iedereen die gestemd heeft toch, ging voor Crazy. Nou, volgende week toch iets anders aanpakken dan.

Crazy Sunday. De volle 100% van de stemmen gingen naar Epic en Sandro Cavazza. Nee, Sandro Silva is het. Sandro Silva. Trouwens ook nog bericht gezien van Steam via de topradio BE-app. Goed, dan kan ik de buren nog eens amberteren. Ja, bij deze dat dan ook wel al gebeurt. Ik heb zo toch een klein beetje het gevoel dat ik als kleine vervanger van Jonathan het niet helemaal goed aanpak. Mensen die buren amberteren en zo. 100% scoren. Ja, volgende week is anders moeten aanpakken, denk ik. Maar goed. Hey, dit is Armand van Helden nu en You Don't Know Me.

Ik ga dat toch moeten tegenspreken, want mij kan je niet bellen hoor. Want ik ben ermee weg. Over een paar minuten is het 1 uur. En wie hier dan gaat zitten, dat is nog een hele grote verrassing. Alhoewel dat je het eigenlijk over een paar minuten al wel gaat weten natuurlijk. Ik wens je nog een hele fijne zondagmiddag en tot volgende week. Ciao.

0: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag wordt een belangrijke dag, zegt journalist Karel Latree.
2: Het kan vandaag al meteen een eerste dag van de waarheid zijn voor premier De Wever. Vindt bijvoorbeeld de MR dat er nog te veel belastingen in zijn begrotingstabel staan? Of vinden CD&V, Vooruit en Les Engagés dat er te veel bespaard wordt op de zorg? Dat is een discussie die vandaag wel eens heel hard gevoerd kan worden.
1: Deadline is 13 oktober, want dan wil De Wever zijn beleidsverklaring geven in het parlement. In Spanje is nu de regio Catalonië getroffen door noodweer. Daarbij zijn zeker 2 doden gevallen. Barcelona en omgeving kenden afgelopen nacht de hevigste regen in 20 jaar. Straten staan onder water en het treinverkeer is stilgelegd. Iedereen moet ook binnen blijven. Deze Vlaming zit vast op zijn hotelkamer in Malgrat de Mar.
3: Aan de overkant was hier een parking waar de wagens ronddreven eigenlijk, iets dieper gelegen. En bussen die tot halverwege in het water stonden. Dus het was hier chaos in het hotel en in de omliggende straten en omgeving. We zitten vast op de kamer en we moeten wachten tot het beter wordt voor we naar beneden kunnen.
1: Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Uitgerekend vandaag is de Duitse bondskanselier Merz op bezoek in Kiev. Hij gaat er spreken met Oekraïns president Zelensky over bijkomende steun. Rusland had gisteren nog gewaarschuwd dat er nieuwe aanvallen zouden komen. Rusland riep alle buitenlanders op om de stad te verlaten, maar het bezoek van Merz gaat dus toch door. En op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen zo pas begonnen aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Remco Evenepoel is de topfavoriet.
4: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen. Ik ga er niet om liegen dat ik er wel blij mee ben dat er nog een uitloper ligt en dat het nog een lang stuk vlak is naar de finish.
1: Andere kanshebbers zijn de Italiaan Ciccone of de Spanjaard Ayuso. Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft wel leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: Dit is Top. Jeroen Gorus.
5: Ja, nee, heel goedemiddag. Zondag 1 uur en ik mag je een beetje compagnie komen houden op deze zondagmiddag. Gezellig, hè?

Ja, oké, okay, voor jij het zegt, zal ik het zelf zeggen. Het is niet de gewoonte natuurlijk. Maar goed, we mogen hier op deze zondagmiddag jou inderdaad de komende uren even gezelschap komen houden. Ja, het is voor mij ook even wennen. Dus we gaan niet moeilijk doen. We gaan meteen muziek draaien van Imani.

Offenbach en Norma Jean Martin. Dat is een hele mond vol. Een beetje overdreven eigenlijk. Overdrive. Straks ook muziek van Sonique. The Weeknd, Robert Miles. En deze van Joel Curry.

0: testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback, dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
1: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
2: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
3: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
4: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
5: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
6: Hoe komt dat?
5: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
7: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
5: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op

0: www.bens.be.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
0: Ka-ching! Ja, je hoort het goed. Het is ka-ching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Ka-ching! Corendon.
2: Boek de Canarische eilanden nu tot

Als je dacht dat die artiesten niks anders deden dan achter hun pc'tje nieuwe tracks maken. Nee, soms nemen ze ook een momentje voor zichzelf. En liggen ze in hun tuin. Ja, dat zal deze zomer dan wel geweest zijn, want de temperaturen zijn er niet meer naar natuurlijk. Maar goed, liggen ze in hun tuin, gezellig, filosoferend, naar de sterren te kijken. Stars Will Align, dat was Kygo.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
2: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, ja, schat.
0: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza.
5: Ruim.
6: Ja, maar niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow. Just get me.
8: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
9: Joehoe!
3: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
9: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
3: Oh my, zalig, merci.
0: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt.
10: B-Bad.
0: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.

typisch zo'n titel waarvan je denkt, ik zal mij daar maar niet te veel vragen bij stellen, zeker. Want ja, hoe leg je dat uit, hè? Happiness is so sad. Als je er maar een goed gevoel van krijgt. En daarom deze klassieker, dat is lang geleden. Sonic, it feels so good. You

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts 23.290 euro. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief. Maar wel als je bij Bandencentrale Stevens wilde werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederlaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
9: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
10: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
11: Beleef bij Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top, we make you move. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

ja, ja. Schenk er nog maar eentje in. Another Drink, Marshmallow, die doet er eentje op. Mooi zo, nu we dan toch in de party-sfeer zitten. Het is weekend voor iets. Zullen we nog eens even niet zwansen, maar dansen. Hier gaan we, 10 minuten in de mix. A hip, hop, a hip to the hip, hip, hopper. You don't stop the rocket to the bang.

met duidelijke instructies. Zo hebben we het graag. Duidelijkheid voor alles. Let's dance. En daarmee hebben we dat stukje niet zo anders maar dansen ook weer gehad. Meer van dat natuurlijk elke weekdag op

0: Goedendag meneer, wat zal het zijn?
1: Voor mij twee grote met mayonaise. Hmm? En dan ook nog twee...
0: Was dat alles meneer?
1: Geef mij ook nog één.
0: Ja, en die twee... Moet dat medaillantjes?
1: Ja, en currysaus.
0: En dat is voor hier op het eten? Of?
1: Nee, het is voor...
2: Weet jij wat er in je frituursnak verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
3: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
4: Goedemiddag. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Bon.
5: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
6: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
5: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
4: Op het Europees kampioenschap wielrennen in Slovenië zijn de mannen bezig aan hun wegrit. Net geen 200 kilometer met 5 lokale rondes. Onze Remco Evenepoel is een van de favorieten.
7: Lastig rondje sowieso. Klim van kleine 7 minuten, iets minder, 6,5 waarschijnlijk. En dan nog een lange uitloper, lastige uitloper. Dus ja, het zal wel stevig zijn om dat rondje 5 keer af te werken. Maar ik denk dat het wel iets is dat ons als team moet liggen.
4: Tadej Pogacar is er niet bij op dit EK. En de Nederlander Max Verstappen heeft de grote prijs van Bahrein Formule 1 gewonnen. Die werd door de oorlog in Maleisië gereden. Door de hevige regen werd de start meer dan 1,5 uur uitgesteld. Het is de eerste overwinning voor Verstappen dit seizoen. Hij haalde het voor de Italiaan Kimi Antonelli, die blijft leider in het WK-klassement. De Brit Lewis Hamilton werd derde. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken. Maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
3: Dit is Top. Jeroen Gorus.
8: Ja, wat doet een mens al op een zondagmiddag? Misschien wel even bezig zijn met de conditie zoals Dua Lipa. Physical. Goedemiddag. Top.

Ik moet zeggen, naar aanleiding van deze uitzending, heb ik mezelf ook even de vraag gesteld. Wat doe jij zo eigenlijk al op een zondagmiddag? Behalve vandaag dan, want dat is duidelijk. Ik kan daar dus geen deftig antwoord op geven. Maar vandaag kan ik antwoorden, plaatjes draaien, zoals deze.

Et voilà, zeg. Kijk, dat is tenminste een originele antwoord op de vraag. Wat is jouw lievelingsdier? De koala. Dat is Oliver Heldens. Zou het echt zo zijn?

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb gelijk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina. Ja aan je dromen.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig. Om te zeggen dat correct PMD sorteren belangrijk is. Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton.
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Imos Koopman!
9: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
10: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
11: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
10: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
11: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
10: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
4: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
12: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.

Ja, we weten niet wat het is met die artiesten van tegenwoordig, maar er komt eigenlijk heel weinig nieuwe werk uit. Dus als er dan eens eentje is die onze oren meteen verwendt, ja, dan verdient dat wat aandacht, zoals bij deze. Glockenbach. Nee, geen familie van. Stel je voor, je hebt Johann Sebastian en je hebt Glocken. Collide, zo heet het. En natuurlijk

0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
1: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
0: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
2: Ja, dat was de deur.
1: Ja.
2: En wat nu?
1: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Hoe komt dat?
3: We maken alles zelf, zonder tussenpersonen. Zo hebben we de beste prijskwaliteit.
5: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
7: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
8: Iedereen gelukkig.
7: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
7: Voorwaarden op leonidas.com.

Goed gekozen, die groepsnaam, want ja, hij kon het natuurlijk niet op voorhand weten, maar het is wel degelijk zo. Hij is ondertussen een dikke vriend, een kameraad van de zender geworden, als het ware. Kamerad, and won't you be mine? Bijna 2:30, W staat klaar. Die gaat nog eens 10 minuten alles geven wat er te geven valt. Here we go. Niet schansen, maar dansen.

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennestier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder aan een afpomp.
8: Ga zo wakker, ja.
9: Ik heb mijn auto laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
10: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Geen zittend gat, wel goesting.
12: Slagerij Maartens zoekt enthousiaste mensen voor verkoop en atelier in Sijsele en Brugge.
11: Een afwisselende job in een warme ploeg en goed loon.
12: Vacatures voor flexie, parttime en fulltime.
11: Check maartensbrugge.be. Maartens met AE.
13: Amai, ja, schone vallen. Dat is niet de beste openingszin voor bij je lief, maar wel als je bij Bondencentrale Stevens wilt werken. En we zoeken nog volk. De vallenhersteller poederaar. Proper werk van een handige mens. Check it out op stevensbanden.be.
14: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
15: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien. Ontdek onze promotie op caretocover.be.

helemaal vers. Jugal en David Guetta hebben weer een nieuwe track. Ja, die hebben wij meteen opgepikt. Top Tune of the Week heet Shine. En heb je er een beetje goosebumps van?

hadden het daarnet over aan je fysiek werken op zondagmiddag. Misschien hou jij je er ook wel mee bezig. Wel, kijk, je bent niet alleen, ook Ellie Oaks. Die is lekker in je oortjes, hè, tijdens joggen, running around. Why?

0: en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. De federale topministers zitten opnieuw samen over de begroting. Ze gaan op zoek naar 10 miljard euro. En vandaag zouden de moeilijke dossiers op tafel komen. Je hoort minister van Financiën Jan Jambon.
2: Er is nog veel werk op de plank en het is nog langer de State of the Union van de eerste minister.
3: Verwacht u een crisis eigenlijk? Verwacht u een crisis?
2: Ik zet geen deadlines, ik verwacht geen crisis. Allee, wie heeft nu baat bij een crisis? Ik denk dat we nog hard moeten werken en de sfeer aan tafel is constructief, dus dat is goed.
1: En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel is dus nog altijd daar. Vanmiddag zonnige periode met af en toe wat wolken, maxima van 19 tot lokaal 23 graden. Ook morgen en dinsdag krijgen we mooi nazomerweer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: Dit is Top! Jeroen Gorus.
4: Ja, dat ben ik. Je had mij inderdaad niet verwacht hier op een zondagmiddag, maar dat komt goed uit, dan zijn we met twee. Ik had mezelf hier ook niet verwacht, eerlijk gezegd.
0: Top!

Lost Frequencies, die herken je uit de duizenden. Ja, die maakte de ene bom na de andere. Live it all. Gisteravond zaten we hier ook al met Top Schaamteloos. En natuurlijk even reclame maken voor mijn eigen programma. Elke zaterdagavond tussen 6 en middernacht. Die was er ook bij gisteren. Maar ja, je kan ook niet altijd top luisteren natuurlijk. My love.

Uit het land dat ons ook al U2 schonk, Shane Cott. Ja, inderdaad, het is een eer. Je hoorde Get Out My Head en het dient gezegd. Die Shane Cott is toch al even bezig, maar hiermee scoorde hij zijn grootste hit ooit. Get Out My Head.

0: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
1: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
2: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
1: Zeker, en daarom twee praline doosjes kopen, één doosje met Gia Pralines gratis.
2: Oh, met praline, die gouden.
1: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
0: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop twee praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com. Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
3: Schatteke, weet jij nog dat kastje van oma?
4: Dat kastje dat je nog moest opschuren?
3: Ja. Kom een keer kijken.
4: Amai, oh merci.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
6: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Lijkt mijn prima advies van Fisher. Stay, zo heet het. Maar ja, ik weet, zondag, dan mag het allemaal een beetje op de gemakske. Maar op dit uur nog wakker worden, dat is misschien een beetje overdreven.
1: Dit is

0: het leven is het altijd een. En deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een. En supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
1: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
2: Voor mij 2 grote met mayonaise. Mm-hmm. En dan ook nog 2...
1: Was dat alles meneer?
2: Geef mij ook nog 1.
1: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
2: Ja, en currysaus.
1: En dat is voor hier op het eten? Of?
2: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
4: Nu bij Zeeman. Dames, basic t-shirts lange mouw, 2 voor 7 euro. En 2 pak herenboxers, 2 voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

Ja, ondertussen is het oktober, kunnen we het erover eens zijn. Nu is de herfst echt wel begonnen. En ja, die zomermuziekjes die behoren toch nog niet helemaal tot de verleden. Gelukkig kon je horen Jonas Blue en Leave an Edge of Desire. En dit is een klassieker met hoofdletter K.

0: perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op kledingkasten. Check kastenvakman.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Santos heeft een te gekke actie. Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van €25 per paar op je nieuwe schoenen.
9: Check santos.be/schoenen voor meer info.
8: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.

Ja, als je een topluisteraar bent, dan ben je natuurlijk niet van het tippen op de zondagmiddag op de zee te liggen. Daar gaan we dan zomaar vanuit. En ben je wel in voor een feestje op de radio? You've come to the right place. Here we go.

alweer een voorbeeld van... Ja, die twee platen, dat had ik nu meteen niet zien aankomen... dat die ook perfect met elkaar matchen in een mix. Maar je ziet, onze DJ's hier bij Top... die draaien daar allemaal hun handje en hun mengpaneeltje niet voor om. Dankjewel, DJ W. Dit is de Purple Disco Machine Substitution.

0: misschien naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Dit is Stop! In heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
2: Goedemiddag. In Borsbeek in Antwerpen is een steekpartij maar net vermeden, dat bevestigt de politie. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes, maar een klant en de kok van de zaak konden hem tegen de grond werken. Eén persoon raakte licht gewond. Het is niet duidelijk waarom de twee ruzie hadden. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 iemand vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskenland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Er valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En in Ceuta ontruimt de politie een groot migrantenkamp, dat meldt persagentschap AFP. Er zitten zo'n 3000 migranten, ze verblijven daar illegaal. Er zijn zo'n 350 agenten aanwezig en die krijgen ook hulp van het leger. De migranten gaan nu naar een opvangcentrum. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden duizenden mensen vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Een deel van hen is dus nog altijd daar. Deze namiddag zonnig met af en toe wolken en lokaal tot 23 graden. Morgen eerst nevel en mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zwart hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
1: Dit is Top. Jeroen Gorus.
3: Ja, en ondertussen zijn we al aan dat laatste uur toegekomen. Het kan snel gaan als een mens zich amuseert. Gaan we starten met Kygo en Take Me Back.

gaan we zeker nog doen op deze zondagnamiddag. Je af en toe eens meenemen naar lang vervlogen tijden. Doen we straks bijvoorbeeld met Pitbull en Fireball. Maar toch eerst nog Ellie Goulding en Burn. Ja.

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good Club.
1: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
3: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.

ons Ina, die we natuurlijk ook kennen van het aanstekelijke Hot. Geweldig zomerhitje. Maar deze mocht er ook zijn samen met Zash. Rock My Body. Straks moet ik hier nog iets over vertellen, over eeuwig jong zijn. Maar eerst luister naar DJ Licious.

0: gaan.
1: Ja, natuurlijk. Compleet onmogelijk, maar een mens kan wel proberen om het zo lang mogelijk vol te houden. Hè? Forever Young, dat was DJ-licious. Als je jong bent, moet je ervan profiteren.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Thailand.
1: Oh, echt zalig. Veel gezien.
0: Ja? Zijden de olifanten in Koei Boeri National Park in het wild gaan kijken?
1: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
0: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
1: Ook gemist.
0: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
1: Tje, toch ook gemist. Ik zou nog een keer moeten teruggaan.
0: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
2: Oh, zalig, hè?
0: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh.
0: Oei.
2: Met een enkel.
0: Schat, of wat?
2: Nee.
0: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
0: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tiesbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
0: Ah, dat is in orde dan. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
2: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton.
2: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Kan ik zonder werkervaring met een trein leren rijden?
6: Kan ik als treinbegeleider elke dag duizenden reizigers helpen?
7: Kan ik bij jullie nog beter worden in techniek?
8: Ook meewerken aan de trein van morgen? Kijk dan op nmbs.be/jobs.
9: Kaching! Ja, je hoort het goed. Het is kaching bij Corendon. Voor de nazomer en winterzon profiteer je van extra voordelige vakantiedeals. Dat betekent dezelfde zon, dezelfde mooie hotels, maar dan extra scherp geprijsd. Kaching! Corendon.
10: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
11: Iedereen gelukkig.
10: Enkel in de winkels van
12: Leonidas.
10: Voorwaarden op leonidas.com.

0: Guusje, wat doe jij op die ladder?
1: Ik ga die wespennest hier wegdoen, hè?
2: Dan doe je beter beroep op Bugcrushers. Ratten, muizen, wespen of mieren, Bugcrushers rekent ermee af. Kijk op bugcrushers.be.
3: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
4: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
5: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
6: Hallo, mijn modu van bedrijfswageninrichting. Ja, madame. Madame. Als ik het goed verstaan, zie je de slordigheid van je vent beu. En het is maar eens een kamionette dat geordend is. En hoe komt dat? Ah, omdat wie er van modu van dat ingericht heeft. Ja, maar toeverstok het. Je dressing. Maar dat ga je zelf moeten doen, hè, madame. Modu van. Wie er maakt je kamionette een zak slimmer.
7: Start het najaar goed.
8: Dit weekend is Brugge de place to be voor shoppers tijdens het koopweekend.
7: Het centrum is autoluw en je kan er koopjes scoren.
8: Kom je langs? Shopping Brugge. Er valt altijd wat te beleven.
6: Modu van. Wie er maakt je dressing, je kamionette, een zak slimmer.
9: Santos heeft een te gekke actie.
10: Breng je oude veiligheidsschoenen binnen tussen 1 en 30 oktober en krijg een waardebon van 25 euro per paar op je nieuwe schoenen.
11: Check santos.be/schoenen voor meer info.
12: Santos, voor al je bouwbeslag en gereedschap.
13: Sta je nu weer in de file en ben je je weer te pletter aan het ergeren?
14: Luister op Schaamteloos.

groot gelijk. Als de zon niet meer tot bij ons wil komen, dan gaan wij naar daar. Hè. Moving to the sun. Zou dat werken? Dat is, of dat was, Yougle samen met Immile Angel en Ultra Nathé. En die kennen we natuurlijk ook uit het verleden van Free, bijvoorbeeld. Het is David Guetta nog eens.

0: via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Een goedemiddag. Op de autocross in Ingelmunster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval, dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. In Wanze in de provincie Luik is een jongen van 18 opgepakt nadat hij zijn huis in brand had gestoken, dat meldt het parket. De jongen had ruzie gekregen met zijn moeder en stichtte daarna brand. Toen de brandweer ter plaatse kwam, stond het huis in lichterlaaien. Er raakte niemand gewond, maar er is wel veel schade. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht. De federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
2: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. Als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
1: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Catalonië in Spanje zijn al zeker 3 doden gevallen bij het noodweer daar. Er is ook nog zeker 1 persoon vermist. In en rond Barcelona viel vannacht op sommige plaatsen meer dan 200 liter regen per vierkante meter. Heel wat straten en kelders liepen onder water en auto's werden meegesleurd. Ook in het Baskeland waren er overstromingen. Volgens de Spaanse Weerdienst komt de extreme regenval door de sterk opgewarmde Middellandse Zee. En ook op het Griekse eiland Kreta zijn er stevige onweersbuien. Daar valt bijzonder veel regen en op 24 uur tijd hebben ze daar zo'n 22.000 bliksemschichten vastgesteld. Dat melden de autoriteiten. Heel wat wegen staan onder water en op veel plaatsen viel de stroom uit. En Amerikaans president Trump richt een speciale taskforce op rond artificiële intelligentie. Die krijgt 120 dagen om de kansen en risico's van AI te onderzoeken. Volgens Trump is het niet de bedoeling om technologiebedrijven en nieuwe AI-modellen in de weg te staan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
0: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der

0: En ik zou willen beginnen met een dienstmededeling.
1: Je moet me beloven dat je het voor een wagen uit.
0: Maar dit is het weekend van Top. Met de GDC 40, de beste tracks van het moment. Ze komen eraan.
2: Number 3.
0: Kygo en Take Me Back.
2: Number 2.
0: Swedish House Mafia met Licky Lee.

0: Heb jij al plannen gemaakt voor dit weekend? Wel, welke plannen dat ook zijn?
1: Kan ze kokosnoten gaan plukken als een aapje?
0: Wij zijn jouw soundtrack. Dus die plannen, dat kan echt van alles zijn. Dat is duidelijk. Dit is Adam Poort. Mag de lijst openen. Be the one.

Ik heb mijn best gedaan om goed te luisteren naar deze track en ben eigenlijk te weten gekomen dat dit over de liefde gaat. Maar blijkbaar is het ook het verlies van die liefde en afscheid nemen. Alles behalve positief. Ah, dat zijn de weekendvibes, hè. Baby, Praspa en Murda Beats in de GDC 40. Met nu deze, Milky en Malgrab. Dit is Just The Way You Are.

0: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
0: Oh my, zalig, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
6: Wat nu?
7: Ja, ik bel rap de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
8: Herman, zet de puntjes op de O. Kom nu zaterdag onze poorten, voordeuren, binnendeuren en tuinbergingen ontdekken tijdens onze opendeurdag. Kijk snel op herman.be.
9: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
10: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
9: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
11: Go Yellow!
12: In het leven is het altijd een deadlines halen, een kids ophalen, een zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
15: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
16: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
17: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
16: Nee.
17: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
16: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
17: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
16: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
18: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
17: Immoscoop, man!
19: De mistje datjes van Connections.
20: Oh my god, ik ben net terug van New York.
21: Ah, dan ben je zeker met de kabelbaan naar Roosevelt Island geweest voor het mooiste zicht op Manhattan?
20: Nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
21: Oeh, maar je hebt toch wel vintage boutiques gedaan in Williamsburg?
20: Nee, ook gemist.
21: Ja, dan ben je toch gaan aperitieven op de rooftop Guardian at the W.
20: Ah, toen man, ook gemist. Ik had toch nog eens terug moeten gaan.
21: Het verbaast mij dat je je vlucht niet gemist hebt.
14: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
22: Nu bij Zeeman. Sweater en legging voor baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
24: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
25: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
24: Ja.
25: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
24: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
25: Oef, dat is een pak van mijn hart.
24: Ja, schatje.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Cadet. KBC beweegt met je mee.
26: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
27: Xina,
26: ja aan je dromen.
28: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas cadeau. Snel, je hebt nog maar 5 dagen. Join the Feel Good.

Je bent in Dubai of in Dadizelen, je bent welkom in de Global Dance Chart. En de afgelopen week heeft Fisher, ja die van I'm Losing It, die heeft iets zot gezegd op de Australische TV. Het heeft te maken met het feit dat hij medelijden heeft met je vriendin als je tong niet snel genoeg zou zijn.

0: Wil jij even succesvol worden als David Guetta?
1: Maar dan moet hij toch niet vragen, natuurlijk!
0: Dat dacht ik wel. Wel, hij geeft je dit weekend een aantal tips.
2: You have to work the crowd, you have to be a performer. And also, the only way to be famous internationally is to create your own music.
0: Zelf muziek maken, dat is wat je moet doen. En dat heeft hij ook gedaan met Bebe Rexha. Dit is Sad Girls.

0: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
1: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
2: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
1: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kalei. Ontdek onze promotie op caretocover.be.
4: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

dat iemand in weekend en ook al een beetje Halloween stemming is. Ja, ik vind het leuk gedaan. En dan nu dat liedje dat je kent van I Want You. Oh, ah. Calvin Harris en Jazzy.

0: En we gaan in het weekend ook samen een liedje zingen.
1: 1, 2, 3, 4, weekend vol plezier.
0: Zometeen in de GDC 40 de 20 beste bij Top.
2: Dit is Top in heel Vlaanderen en Brussel. Ook via DAB Plus en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
3: Een goede avond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij haalde het in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeterspurt van de Italiaan Giulio Ciccone. Zijn landgenoot Christian Scaroni pakte het brons. Het was de enige titel die Evenepoel nog miste, nadat hij eerder al wereldkampioen en ook Olympisch kampioen werd. Zijn vrouw Umi is trots.
4: Ja, spannend natuurlijk. Eerste keer fotofinish, dus dat hebben we ook al eens meegemaakt. En heel blij voor hem. Hij was heel teleurgesteld na zondag. Dus ik ben heel blij voor hem dat hij vandaag toch een mooie trui naar huis kan nemen. En ja, de enige trui die hij nog mist. Perfect.
3: Op de autocross in Ingelmünster in West-Vlaanderen is een bezoeker in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht na een zwaar ongeval. Dat schrijft HLN. Een racewagen die deelnam aan de wedstrijd week van de route af en raakte de man. De bestuurder van de auto is zwaar gewond. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de wedstrijd werd ook een tijdje stilgelegd. En de federale topministers zitten nog altijd samen over de begroting, al van 12:30 deze middag. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard om de begroting op orde te krijgen. Vandaag komen er enkele moeilijke kwesties aan bod. Journalist Karel Latree volgt het.
5: De nota van Bart De Wever, het voorstel vandaag, is nog altijd niet evenwichtig voor Les Engagés en Vooruit. Het gaat dan vooral over knippen en kappen op het budget dat er voorzien was voor de zorg. Het gaat dan ook over de rijkere mensen, gaan die genoeg gaan bijdragen. En als De Wever daarin schuift, dan komt hij misschien een beetje tegemoet aan Les Engagés, Vooruit en CD&V, maar dan duwt hij de MR verder van zich weg.
3: De Wever mikt op een akkoord tegen 13 oktober, want dan wil hij zijn State of the Union geven in het parlement. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is er één iemand in levensgevaar. Zo'n 20 vakantiewoningen en verschillende auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen, maar koppelt daar wel 7 voorwaarden aan. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van Iraanse havens opheffen, alle militaire acties tegen Iran stopzetten en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en frisser.
2: Dit is Top Global Dance Chart.

Wat doe jij gemiddeld 250.000 keer in je leven, jawel, sorry zeggen? En je mag nog een streepje bijzetten dankzij deze topic en Becky G.

0: Meet Me in the Dark. En deze week zou ik de spotlight nog eens willen zetten op Madonna, die afgelopen week nog dit zei.
1: I would like to thank my fingers. Because I can always count on them.
0: Als je fan bent van Madonna, dan ben je dat samen met Troye Sivan. Hij heeft een nieuwe track gemaakt. Kom nieuw binnen in de GDC 40. Dit is Party.
2: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoopman!
4: Dag manneke.
5: Hey.
4: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
5: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
4: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
5: Ook landbouwer.
4: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
5: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
4: Ja, slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Vanaf morgen bij Aldi. 5 kilo frietaardappelen kopen, 5 kilo gratis. Dat zijn veel frietjes voor bij de stek aan de knaldiprijs van maar €7,99. Aldi, altijd slim.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.
10: Laatste kans om de verjaardag van Xina te vieren. Tot 6 elektrotoestellen cadeau.
11: Xina.
10: Info in je winkel of op xina.be.
12: Goeiedag meneer, wat zal het zijn?
13: Voor mij 2 grote met mayonaise.
12: Mm-hmm.
13: En dan ook nog 2...
12: Wat is dat alles meneer?
13: Geef mij ook nog 1...
12: Ja, en die 2... Moet dat medaillantjes?
13: Ja, en currysaus.
12: En dat is voor hier op te eten? Of?
13: Nee, het is voor...
3: Weet jij wat er in je frituursnack verstopt zit? Zeg stop tegen paardenvlees. Teken de petitie op gaia.be.
14: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2+1 gratis op de pralinedoosjes.
15: Iedereen gelukkig.
14: Enkel in de winkels van
16: Leonidas.
14: Voorwaarden op leonidas.com.

0: kunnen dat jij jezelf inbeeldt wat je tegen jezelf zou zeggen in het verleden. En Bibi Rexha heeft ook meegedaan, want wat zou zij zeggen tegen Little Bibi Rexha?
1: I would tell Little Bibi to relax and that everything's gonna be totally fine and not to freak out as much and worry about the future and live in the now.

0: Ik heb even de tabellen bekeken van de GDC 40 en ik zie dat ze al 10 maanden en 1 week in de lijst staan. Of heb ik nu een foutje gemaakt in mijn tabellen? Zou kunnen. We zijn niet de enige dan, want dat is toch ook een dingetje van afgelopen week. Jamaican Babam, het is duidelijk nog niet afgelopen. Op 11 deze week wil zeggen dat we even gaan luisteren naar de top 3 van vorige week. Number 3. Kygo met Take Me Back. Take Me Back. Number 2. Swedish House Mafia met Licky Lee. Number 1. We gaan ze blijven volgen zolang het kan. En de cijfers zijn binnen, de enveloppe is overhandigd.
1: Jullie hebben dus vals gespeeld.
0: Nee, helemaal niet. We gaan de top 10 gewoon spelen zoals die op mijn lijst staat. Dit is de nummer 10 van deze week. Mau P. And Just A Little Bit More.

Volgens mij is die Silva Pampa Playboy number one. Hij zegt, ik ben al bezet, maar je ziet er te goed uit om te laten lopen. Ik zeg altijd, soms zeg je beter niks. Voilà. En wat je wel nog kan zeggen, dat is volgens mij Mi Chico, DJ Goya, met Jason Derulo.

als jij een minder momentje hebt, weet dan dat je altijd deze track kan opleggen. En dat je dat zo vergeten bent. Een aantal minuten toch. Met Hugo, David Guetta, French Montana en Adrian Martin. Dat was Shine. Het beste van het beste komt eraan. De top 3 van de GDC 40. Met deze Kygo en Max Magnow. Take me back.

0: Volgens mij hebben ze gewoon het spelletje 1, 2, 3 piano gespeeld. Deze Licky Lee en de Swedish House Mafia met Happiness is zo sad, want ze zijn gewoon blijven staan. Dat is op zich ook een geweldige prestatie in de 8e week. En deze week gaan we de nummer 1 aankondigen met iets wat je waarschijnlijk nog niet wist. Want in de track zit een speciale boodschap verscholen.
1: And let's not forget my favorite part, the most funny part of the song. We added a little monkey sound inside the track. We didn't know about that.
0: Met andere woorden, er zitten aapjes in de track. Yugol, een Ultra AT met Moving to the Sun op 1. Met dus de aapjes. Number 1.

0: en Brussel. Ook via DAB Plus en de Topradio BE-app.
1: Zondagavond, 7 uur, topheadlines met Julie.
2: Goedenavond. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeter sprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle truien en titels minstens één keer veroverd.
3: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdens als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
2: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyès wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer één op één gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyès in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie VOCA.
4: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. We zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
2: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is één van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
0: Dit is Top. Christophe Aps.
1: Shuffelen op zondagavond doorheen de Dance Top 1000. We doen dat samen, ik en jij, met Rafa Guido. Die mag starten dit uur. Felix, fijn dat je voor Top kiest.

Raffegado liet recent nog weten dat hij achter de schermen werkt aan grote, nieuwe projecten. Hij wil die herkenbare tech house sound waarmee hij opgroeide nog meer gaan combineren met zijn huidige Afro House stijl die hij gebruikt in zijn tracks. Leuke dingen die er dus zitten aan te komen van die Raffegado. Je hoorde Famex bij Top in de Dance Top 1000 Shuffle. Fijn dat je erbij bent op deze zondagavond met een duik in het lijstje van de dikste en vetste tracks. Met nu Coil Array en David Guetta op 620 met Players.

geproduceerd op een flatje in Aalst door de Belgische producer Jo Bogaerts. Niemand had destijds kunnen voorspellen dat dit nummer wereldwijd meer dan 14 miljoen keer over de toonbank zou gaan. Het succes was zo gigantisch dat Technotronic als voorprogramma mee mocht op de iconische Blonde Ambition Tour van Madonna zelfs. Dario G nu en Carnaval de Paris, nog altijd niet weg te denken uit de sportwereld. Hè. 2.64, enjoy!

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

Laura Carnier wist zijn saxofonist letterlijk tot het uiterste te drijven tijdens de opname. Een even briljant als statistisch verhaal zit erachter. Tijdens het inspelen sprak Carnier via de hoofdtelefoon van zijn saxofonist in. Dit is echt waardeloos, dit trekt op niks, speel harder. En dat was een leugen, het klonk eigenlijk gewoon fantastisch, maar Carnier wilde de man bewust bloednerveus en woedend maken om wat extra emotie uit zijn spel te persen. En na 20 minuten non-stop blazen en zweten was de saxofonist vuurrood. Et voilà, de legendarische saxofoonsolo die de climax van die plaat vormde was geboren. The Man with the Red Face, Laurent Garnier. When night is

Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Sevilla of Alicante vanaf 48 euro, Marrakesh vanaf 58 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.

Eind jaren 90 en begin 2000 kon je geen trance verzamelcd aanzetten zonder de Space Brothers tegen te komen. Forgiven was sowieso een vaste waarde op legendarische compilaties. Kijk maar eens op je zolder als je nog cd's ergens in een box hebt. Zeg aan, je hebt tracks die weigeren om te sterven. En Lotus, dat is er zo eentje. Within or Without You, die krijg je zometeen. 221. En deze Roos met Instant Moments. 452.

De Duitse underground rave, dat is Dahul en Mieten at the Love Parade. Populairder dan ooit eigenlijk. De man zelf is nog altijd kerngezond en reist nog steeds non-stop de wereld over. Zeg hem, als je dit nummer hoort op de radio, dan heb je als menig transliefhebber nog altijd direct kippenvel. Last Truck South South Spirits, een eenmalig project van de Nederlandse Marco V. Weet je dat ook meteen? 781.

korte videoclips van Raves uit de vroege jaren 90 met Ready to Flow als soundtrack. Die gaan toch wel regelmatig viraal op platforms zoals TikTok en Instagram. Met dat rauwe, pure gevoel van de illegale loodsefeesten van destijds. Je hoorde Nicolai. Top headlines van 8 is onderweg naar Mo.

0: DAB+ en de Topradio BE-app.
1: Top headlines van 8. Julie, wat heb je te vertellen?
2: Goedenavond. Remco Evenepoel is nu ook Europees kampioen op de weg. Hij haalde het op het EK in Slovenië na zo'n 190 kilometer in een millimeter sprint van de Italiaan Giulio Ciccone. Met zijn overwinning heeft Evenepoel nu alle truien en titels minstens één keer veroverd.
3: Ja, dat is wel iets dat al zeker sinds vorig jaar in mijn hoofd zat. Toen was het niet gelukt en nu net wel. Dus dat is heel mooi en uiteindelijk is dat een extra druk die wegvalt door al die kampioenschappen gewonnen te hebben, zowel tijdelijk als wegrit. En samen met de WK-tour en de Belgische tour, de mooiste van het peloton. Dus ik ben heel tevreden dat ik hem voor een jaar mag dragen.
2: Niet alleen de federale, maar ook de Brusselse regering zit samen over de begroting. En die gesprekken verlopen erg moeizaam, dat zeggen verschillende kabinetten. Brussels minister-president Tillyès wil 120 miljoen euro besparen. Gisteren zaten de ministers daar al een hele dag over samen. En ook vandaag werd er nog niet veel vooruitgang geboekt. Er worden nu weer één-op-één gesprekken gevoerd. Morgen wordt minister-president Tillyès in het Brussels parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Maar een akkoord lijkt nog niet meteen in zicht. Het was een recordeditie van de jaarlijkse Open Bedrijvendag. In heel Vlaanderen kon je vandaag bedrijven bezoeken waar je anders niet zomaar binnen mag. Zo'n 485.000 mensen deden dat vandaag. Je hoort Frank Beks van ondernemersorganisatie VOCA.
4: We hadden natuurlijk wel geluk met het weer. Hè. Dat heeft heel wat mensen op de been gebracht. En wat me vooral opviel is dat er eigenlijk heel veel gezinnen met kinderen ook waren. Die toch wel wat willen proeven van dat ondernemerschap, van de economie. En er is vandaag heel veel aandacht voor de economie in ons land. We zien ook dat onze bedrijven worden geconfronteerd met grote uitdagingen, de wereldeconomie.
2: Meer dan 200 bedrijven openden vandaag hun deuren voor het publiek. In Italië zijn 24 mensen gewond geraakt bij een brand op een camping aan het Gardameer. Volgens Italiaanse media is één van hen er erg aan toe. Zo'n 20 vakantiewoningen en meerdere auto's zijn vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het vuur is intussen wel onder controle. Iran is bereid om de straat van Hormuz te heropenen als de VS aan 7 voorwaarden voldoet. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter gezegd. Zo moet de VS onder meer de blokkade van de Iraanse havens opheffen, alle aanvallen tegen Iran stoppen en bevroren Iraanse tegoeden vrijgeven. De kans is wel klein dat de VS op al die voorwaarden zal ingaan. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog wat mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag dan zowat hetzelfde weer en vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
0: Dit is Top! Christophe Abs.
1: Met heel wat fijne muziek uit die Dance Top 1000. We doen dat shufflegewijs, wat wil zeggen helemaal in willekeurige volgorde. En Fluid is next in de playlist.
0: Top 1000 Shuffle.

Voordat de track in november 2013 officieel uitkwam, hielden de DJ's hun identiteit geheim. De teaser zorgde voor een enorme hype in de dance scene. En de verrassing was groot toen bleek dat het om New World Sound en de destijds pas 19-jarige Thomas Newsom ging. Jij luistert Dance op 1000 Shuffle, dat is jouw zondagavond bij Top met nu Kulsh 477.

Braziliaanse producer Unfaced en Aguirre, die van Swedish House Mafia, hebben nog maar net aangekondigd dat ze in juli volgend jaar terugkeren naar Ullevi in het Zweedse Göteborg. Is dat voor maar liefst 4 exclusieve stadionshows. En dit zullen hun enige Europese live optredens van heel 27 worden. Dat staat nu al vast. Ideaal misschien wel om een tripje naar Zweden te plannen, toch? Linus is dit, 972.

de versie van The Corrs kwam eind 96 zo snel na het origineel van The Fugees dat beide platen in sommige Europese hitlijsten gewoon tegelijkertijd genoteerd stonden. Ze gingen dus de strijd aan met die van The Fugees, Ready or Not. Mambo trompetten en een pompende housebeat in je radio. Dat is Shaft, Mucho Mambo, Sway, 685.

De legende ontstond het idee voor Syndicate of Law in 1999, pal nadat de destijds razend populaire Brusselse club Star Tracks de deuren moest sluiten. En de producers besloten de handen ineen te slaan om de club vibe in de studio voor te zetten met Right on Time als resultaat. Paul Janssen nu en zijn doo-wop 849. Goedenavond.

0: ben jij van plan van het weekend?
1: Ik? Ja. Zo weinig mogelijk. Zeg maar, moeten we nu dan zo niet aftellen van 10 naar 1 zo?
2: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

En ook zij zijn beland in de lijst. Mede dankzij jullie natuurlijk, die ook een stem hebben in de Dance Top 1000. En dit jaar is het weer van dat trouwens. Jeroen en Koen, en het is weekend. Even een throwback naar die fijne ochtendshows van nog niet zo heel lang geleden. Hè. Dance Top 1000 shuffle op zondagavond met The Source en Candy Staten. You Got The Love, 4:46.

Inferno, from Paris to Berlin. Hou hem op top vanavond als je nog van plan bent radio te luisteren. Shuffelen doorheen de Dance Top 1000. Ook straks na 9 en dat tot middernacht. Maak er nog iets leuks van deze zondag en tot volgende week hier bij Top.

0: DAB+ en de Top Radio BE-app. Top Headlines.
1: Goedenavond. De federale regering zit al een hele dag samen over de begroting. Premier De Wever is op zoek naar zeker 10 miljard euro. Hij wil dit weekend flink doorduwen, zodat hij weet wat er mogelijk is in een paar moeilijke dossiers. Zo willen de N-VA en de MR fors snoeien in het aantal mensen die een lager tarief bij de dokter krijgen, zegt journalist Karel Latré.
2: Er staat ongeveer 1,8 miljard aan extra besparingen in de zorg op het spel. Dat hangt dan ook samen met, ja, wat gebeurt er nog op de BTW? Hè? De Wever heeft daar een vol plan met nieuwe tarieven en een paar kortingen. En dan is het te zien of de MR zich wel gerespecteerd voelt, want ze hebben nu al 10 keer nee gezegd tegen zo'n hervorming. En wie weet wordt het vanavond een keer te veel.
1: Deadline is 13 oktober, dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Frankrijk blijven morgen zo'n 500 scholen dicht na de hevige scholierenprotesten tegen onder meer het lerarentekort. Dat meldt de Franse onderwijsminister. De protesten liepen de voorbije week helemaal uit de hand. Er werd op verschillende plaatsen brand gesticht. De politie, leerkrachten en journalisten werden bekogeld en lastiggevallen. In heel Frankrijk zijn bijna 5000 mensen opgepakt. Intussen roepen verschillende leerlingen, vertegenwoordigers en onderwijsvakbonden op om opnieuw te protesteren. De Verenigde Staten willen eind deze maand nog gesprekken organiseren met Rusland en Oekraïne. Dat zei Oekraïns president Zelensky tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev. Het is wel nog niet duidelijk waar die vredesgesprekken dan zullen plaatsvinden. Begin vorige maand zaten Amerikaanse onderhandelaars al apart samen met Oekraïne en Rusland. Die gesprekken zouden toen positief zijn verlopen. Vanavond is het eerst helder, daarna wordt het mistig bij minima vannacht rond 12 graden. Ook morgen vroeg hangt er nog mist, daarna komt de zon erdoor en wordt het tot 22 graden. Dinsdag zowat hetzelfde weer, vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en ook frisser.
0: Dit is

Riverside, Riverside, Riverside, motherfucker.

1000. Top